Ik heb maar terug van jullie weer. En dan ben ik aan het nemen net een woelig. En dan ben ik gewoon aan het